Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox?

0: Het is 3:00.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 58-jarige Colombiaan is ontsnapt uit een cellencomplex in Paramaribo. De politie zoekt de man die vastzat in een onderzoek naar een illegale landingsbaan voor vliegtuigen die geladen waren met drugs. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. En in Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
0: Dit is Forever 49. 60s, 70s en...

0: Het is 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Een 58-jarige Colombiaan is ontsnapt uit een cellencomplex in Paramaribo. De politie zoekt de man die vast zat in een onderzoek naar een illegale landingsbaan voor vliegtuigen die geladen waren met drugs. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. En in Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
0: Dit is Forever 49. 60s, 70s en...

0: Het is 5:00.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 58-jarige Colombiaan is ontsnapt uit een cellencomplex in Paramaribo. De politie zoekt de man die vast zat in een onderzoek naar een illegale landingsbaan voor vliegtuigen die geladen waren met drugs. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. En in Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en

0: Het is 6 uur. Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal doden door de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. De Amerikaanse president Trump bekritiseert Canada vanwege de grote bosbranden die rookoverlast veroorzaken in het noordoosten van de Verenigde Staten. Het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en...

0: thuis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
0: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
8: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
9: Komende nacht blijft het droog bij een graad of 16 en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan zijn. In de ochtend is het overwegend bewolkt met her en der ook wat lichte regen. 'S Middags verandert er weinig, op de meeste plaatsen wolken met kans op lichte regen. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestelijke wind. Morgenavond klaart het op, maar kan er ook wat lichte regen vallen. Na morgen krijgen we af en toe zonnig, overwegend droog en minder warm weer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
10: Hier gaan we weer. It's forever.

0: hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas?

0: spaargeld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
8: Ja.
7: Echt serieus?
8: Oh.
9: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
17: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
18: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
19: Kippie.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
21: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
22: Kom maar verder.
21: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
22: Hij is weer klaar.
21: QuickFit en weer verder.
23: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melk Uni Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja van Jumbo.
24: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
25: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Het is 7 uur.
28: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. Het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
29: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
30: Dit is Forever 49.
31: 60s, 70s en 80s.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste huis.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Je zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja?
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
6: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
8: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
12: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
13: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis, stel je voor.
14: Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
17: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
18: Komende nacht blijft het droog bij een graad of 16 en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan zijn. In de ochtend is het overwegend bewolkt met her en der ook wat lichte regen. 'S Middags verandert er weinig, op de meeste plaatsen wolken met kans op lichte regen. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestelijke wind. Morgenavond klaart het op, maar kan er ook wat lichte regen vallen. Na morgen krijgen we af en toe zonnig, overwegend droog en minder warm weer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
19: Welkom.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewear.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Alle verf super voordelig.
12: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
13: geeft ruimte.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
15: Ja, laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja,
14: dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Naar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
15: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
16: Het is 8:00.
17: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. Een zware aardbeving voor de kust van Mexico heeft opvallend weinig schade veroorzaakt. De beving had een kracht van 7,3 en vond plaats in de Stille Oceaan, dicht bij de grens met Guatemala. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
19: Dit is Forever 49.
20: 60s, 70s en 80s.

0: Dit is de Zorgeloze Zaterdag met Rob Duin.
1: Een hele goede morgen. Welkom bij de Zorgeloze Zaterdag hier bij Forever 49 met natuurlijk fantastische muziek. Dit uur kun je onder andere tegemoet zien Supertramp, Holle Notes, de Frank Boeiengroep en een band waarvan een gitarist ook een rakettenexpert was die voor de Amerikaanse defensie werkte. En natuurlijk...
2: Anybody want coffee?
3: Ja, dat willen wij wel.
1: Hoe kan dat ook anders? Natuurlijk staat er verse koffie voor je klaar. Maar nu eerst onze roep naar fame. Hier is natuurlijk Irene Cara.

Survivor 49 met Creedence Clearwater Revival en Have You Ever Seen the Rain? Nou ja, ik denk dat heel wat boeren ontzettend uitkeken naar een flinke buiregen, want dat is natuurlijk erg droog geworden in Nederland. Je luistert naar Forever 49, het station waar we het leven vieren. En dat doen we met het draaien van de beste hits uit de jaren 60, 70 en 80. En je hoort op de achtergrond natuurlijk al de geluiden van Daryl Hall en John Oates.

wat een fantastisch artiest. Roy Orbison en natuurlijk Pretty Woman. En we gaan nu even naar Frankrijk toe. En dat doen we samen met Mike Oldfield en natuurlijk Maggie Reilly.

0: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa.
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Ja? Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
7: Nederland krijgt vandaag veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen. In het zuidoosten breekt de zon eerst nog geregeld door. Het wordt duidelijk minder warm dan de afgelopen tijd, met 19 graden aan de noordwestkust en maximaal 25 graden in Zuid-Limburg. Er staat een matige noordwestenwind, aan zee soms vrij krachtig. Komende nacht is in het noordoosten een onweersbui mogelijk. Zondag volgen zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog, bij temperaturen tussen 19 en 23 graden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
8: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
9: Celebrating life.

0: Breakfast in America. Nou, daar wil ik wel raad op, hoor.
1: I'd like an omelet, plain, and a chicken salad sandwich on wheat toast. No mayonnaise, no butter, no lettuce, and a cup of coffee.
0: Een lekker ontbijtje gaat er natuurlijk altijd wel in. En ik heb fantastische muziek voor je uit de omgeving van Nijmegen natuurlijk, waar die fantastische vierdaagse weer aan het begin is. Eén van mijn vrienden loopt vandaag weer 40 kilometer. Wat een held. Hier is Zwart-Wit.

Ik denk dat zo ongeveer iedereen wel een eigen Waterloo in zijn leven heeft meegemaakt. Bij sommigen misschien wat groter dan bij anderen. Ik weet niet of je het al meegekregen hebt, maar tussen 10 en 14 augustus zetten we ze opnieuw op een rijtje hoor. De top 449, de beste hits uit de 60s, 70s en 80s. En jij kunt bepalen hoe die lijst eruit ziet. Ga daarvoor even naar onze website en vul jouw favoriete top 3 in. En aan de hand daarvan en onze airplay stellen wij de lijst samen.

Chrissy Hynde samen met UB40. En ik had het daar straks al over een band waarvan één van de gitaristen, en dan heb ik het over Jeff Baxter, niet alleen bij meerdere bands speelde, onder andere Doobie Brothers en Steely Dan, maar ook nog een consultant was voor de Amerikaanse overheid, gespecialiseerd in defensieraketten.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
3: Kippie.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
10: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
8: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
16: hoi,
15: of binnenkort vertrekt,
17: adios.
15: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
16: Fijne vakantie.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
21: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
22: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
23: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
23: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
26: Het is 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstaan met de hoofdpunten van het radionieuws.
3: De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Record aantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Venezuela neemt ruim 300 miljoen euro aan eigen middelen bij het Internationaal Monetair Fonds op voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. De familie van de overleden acteur Kees Geel heeft een digitaal condoleanceregister geopend. Ze vragen het publiek om via uitvaartdekker.nl herinneringen aan Geel en zijn werk te delen.
1: Het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
16: Forever 49. Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
17: Dit is Forever 49.
26: 60s, 70s en

0: Je luistert naar de Zorgeloze Zaterdag met Rob Duin.
1: Welkom terug bij deel 2 van de Zorgeloze Zaterdag. Met dit uur onder andere America, Nena, The Human League. En een man die het zo met Eric Clapton oneens was over diens COVID-opvattingen. Dat daardoor hun vriendschap op de klip liep. Ik heb nog wat zorgeloze zaken en...
2: Anybody want coffee?
3: Ja, dat willen wij wel.
1: Natuurlijk staat er verse koffie voor je klaar. Maar nu eerst Sir Paul McCartney samen met zijn Wings.

0: Helemaal juist, we zijn allemaal maar mens.
1: De zaterdagse zorgeloze zaken van Rob Duim.
0: Tja, en wat is je zorgeloze zaterdag zonder wat zorgeloze zaken? Sommige dingen die vroeger heel normaal waren, die klinken ons nu als bizar in de oren. Wat denk je van roken in het vliegtuig? Maar ook dit. In Zwitserland kregen namelijk vrouwen pas in 1971 stemrecht. En in Liechtenstein zelfs pas in 1984. En dan is iets waar ik zelf helemaal niets van begrijp. Maar het schijnt wel zo te zijn. Want een supertanker van 400.000 ton weegt wanneer hij langs de evenaar van oost naar west vaart 60 ton minder dan dat hij de andere kant op vaart. Ik zou zeggen, hang hem maar op aan een paar luftballons, een stuk of...

En in al die jaren hebben we er nog niets van geleerd. We maken nog steeds oorlog met elkaar. Laten we aan iets anders denken. Bijvoorbeeld aan jou. Hier is Elvis.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen... per schaal, €2,99... We doen met je mee. Plus.
5: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
6: Hey.
7: Hey liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
6: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
7: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
9: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
11: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARA graag mee, zei ik tegen hem.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, autotaalglas.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match... ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor

0: Deals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar...

0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files die er staan, die staan voor de grensovergang met Duitsland. A1 Hengelo-Duitse grens vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten vertraging Duitsland in. Op A12 Arnhem-Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf knooppunt Oud-Dijk over 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En een kwartiertje vertraging voor de Duitse grens. Dus je kiest voor de grensovergang op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Langzaam rijden vanaf knooppunt Kunderberg.
0: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: Nederland krijgt vandaag veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen. In het zuidoosten breekt de zon eerst nog geregeld door. Het wordt duidelijk minder warm dan de afgelopen tijd, met 19 graden aan de noordwestkust en maximaal 25 graden in Zuid-Limburg. Er staat een matige noordwestenwind, aan zee soms vrij krachtig. Komende nacht is in het noordoosten een onweersbui mogelijk. Zondag volgen zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog, bij temperaturen tussen 19 en 23 graden. Tot zover het weer van het radionieuws.
0: Hier gaan we weer. It's Forever 49.

slaande ruzie kreeg hij met zijn vriend Eric Clapton. Want die was tegen de lockdowns en tegen vaccineren, et cetera, tijdens de COVID-periode. En Robert stond daar heel anders in. Hier is Nina.

better believe it. Love is a battlefield. En dat draait zo ongeveer de hele film- en muziekindustrie op. Op dat slagveld dat de liefde heet. Mijn taak zit er voor vanochtend op. Ik ga de microfoon overdragen aan Ruud Wessels. En die heeft natuurlijk ook weer heerlijke muziek voor je klaarstaan. En bovendien, het zien is in een hele goede bui. Maar ja, dat zijn we hier allemaal hier bij Forever 49. Je luistert naar het station, namelijk waar we het leven elke dag weer vieren. En ik weet niet of je nog wat leuks gaat doen vandaag, maar ik zou voor de zekerheid toch even een jasje meenemen. Want ik geloof dat het vandaag een beetje regenachtig op heel veel plekken in het land kan zijn. Wouldn't it be good? Ik spreek je morgenochtend weer bij de Early Sunday Morning. Tot morgen. Ciao.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet, want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess Riomare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
8: Odido. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie!
11: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, indagkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
21: Ja? Echt serieus?
22: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
23: 18+ speelbewust.
24: Het is 10 uur.
25: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Een record aantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. En op de Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteravond opnieuw een stuntman gewond geraakt bij een katapultsprong, waarbij de man met hoge snelheid zo'n 75 meter over een grote tent werd geschoten. Hij brak bij de landing zijn enkel. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen. En er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles die veroorzaken de vertraging in ons land. Zo staat de file op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid 2 kilometer en 10 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 3 kilometer. En ook 3 kilometer file op de A76 vanuit Geleen naar Aken tot aan de Duitse grens. En een klein kwartiertje vertraging.
10: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
17: Dit is Forever 49.
23: 60s, 70s en 80s.

Ik kom er net achter dat ik de ramen niet heb dicht gedaan. Dus ik denk dat ze hier in Barendrecht bij de studio op het parkeerterrein hebben meegenoten van Los Lobos La Bamba. Mag ook best, hè? Ik bedoel, heerlijk toch? Temperatuur is iets koeler dan de afgelopen dagen. Eigenlijk de perfecte tijd om even alle ramen lekker tegen elkaar open te zetten. Daarbij het volume van de radio even op 10 te zetten. En te genieten van de beste classics uit de jaren 60, 70 en 80 hier bij Forever 49. Dan geniet je niet alleen zelf, maar ook je buren. Hoe mooi is dat? Mooie combinatie. Bijvoorbeeld genieten van deze. Paul Young, dit is Come Back.

Elton John op het radiostation met de beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Forever 49. Stel je voor, je mag zelf het kenteken van je auto kiezen. Alles mag. Welke zou jij dan kiezen voor jezelf? Of misschien wel, welke zou je kiezen voor je vrouw? Nou, voor mezelf zou ik kiezen voor B00MR. Ik bedoel, ja, qua leeftijd ben ik best een boomer, dus waarom niet, hè? Voor mijn vrouw misschien D0L13. Dat kun je lezen namelijk als dolle. En ze kan ook af en toe rijden als een dolle, dus dat is wel passend bij haar. Ja, die vallen allemaal nog wel mee als je het vergelijkt met wat er in Amerika is gebeurd bij een vrouw van 77 jaar. Ze heeft namelijk wel een heel apart kenteken toegewezen gekregen. Ik weet niet of ik daar zo vrolijk van zou worden als ik die zou krijgen. Nou, welke dat is, ga ik je zo meteen vertellen.

Once in My Life, you're the Stevie Wonder hier op Forever 49. In sommige staten van Amerika krijg je een kenteken toegewezen als je deze vernieuwt, zeg maar. Zo ook een vrouw van bijna 77 jaar. Niet vermoedend kreeg ze kenteken SQZ-A55. Nou, op zich niks mis mee, zou je denken. Dat dacht ze zelf ook. Want dat mensen haar erop wezen dat je het ook kan lezen als Squeeze As. Oftewel, knijp in mijn kontje. Nou, in haar rustige wijk vol gepensioneerden is dat inmiddels het gesprek van de dag. De een vindt het namelijk dat ze het gelijk moet teruggeven en om moet ruilen. Terwijl haar zoons eigenlijk zeggen, lekker laten zitten man. De dame zelf moet eerst wel even flink slikken toen ze het zag, maar kan er inmiddels gelukkig wel om lachen. Sterker nog, ze zegt dat het een beetje extra getoeter dat er onderweg gebeurt op dit moment wel kan gebruiken. Ik bedoel, het is een gepensioneerde wijk waar ze in woont en een beetje reuring is eigenlijk best welkom. Nou, mocht je dus in Florida zijn, je kunt haar tegenkomen. Een oudere dame met als kenteken Squeeze

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis.

0: duurste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar files in ons land. Op de A1 Hengelo-Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten vertraging door de grenscontroles. Ook grenscontrole op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Vanaf Oudeschans heb je een kwartier vertraging tot aan de grens. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk. Dik een kwartier oponthoud in de vorm van 2 kilometer file. En een kapotte vrachtauto op de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Rotterdam-Prins Alexander. 7 kilometer file en een kwartier vertraging doordat de rechte rijstrook dicht is.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: Vandaag is het een stuk koeler dan de afgelopen week en dat komt vooral door de noordwestenwind. Er is veel bewolking vandaag met hier en daar een spatje regen, maar veel zal dat niet zijn. Vanmiddag blijft het op de meeste plekken droog en zal tussendoor de zon even te zien zijn. De temperatuur ligt tussen de 18 graden aan zee en lokaal 24 graden in het zuidoosten. Vanavond komen er brede opklaringen, vooral in het noorden, en vannacht kan in het noordoosten een bui vallen. Op andere plaatsen blijft het droog en koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen, zondag, wordt het nog iets minder warm, 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Het is wisselend bewolkt met de meeste zon in het zuiden en westen. Alleen het uiterste noordoosten kan lokaal nog een bui verwachten. Komende week blijft het eerst aan de koele kant met zo'n 18 tot 22 graden en af en toe wat bewolking of een spatje regen. Vanaf vrijdag draait de wind naar het zuiden en loopt de temperatuur weer op naar zomerse waarde. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Heb jij je favoriete top 3 al doorgegeven voor onze top 449 de zomereditie? Het is de lijst met echt de grootste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Hij start op 10 augustus hier bij Forever 49. En jij kunt je ultieme zomerse top 3 voor die top 449...

49 laten weten aan ons via onze site of via de app. Even doorklikken naar winacties en daar kun je het doorgeven. Maak je bovendien kans op leuke prijzen. Nou, zometeen zal ik even een paar lijstjes eruit pakken die vanmorgen zijn binnengekomen. Vind ik altijd wel leuk. Er komen altijd leuke lijstjes binnen. Er zitten altijd leuke verrassende platen bij. En ook, ja, eigenlijk inkoppers. Laten we eerlijk zijn. Nou, je kunt het nog even snel doorgeven. Misschien pak ik dan jouw nummer 1 er zometeen wel uit. Dat kun je doen via de site forever49radio.nl. Even doorklikken naar winacties. En dan kun je je top 3 laten weten. Vorige keer zei ik al, een van mijn platen die absoluut in de top 3 zou staan, is Bryan Adams. Vind ik fantastisch. Summer of 69. Maar ook een track die absoluut wel een beetje een zomers uitstraling heeft. Die een beetje een zomers gevoel geeft. En eigenlijk misschien wel in mijn top 10 zou staan als ik die doorgeef. Is deze. The Pet Shop Boys. Dit is Suburbia.

Overdrive, you're forever 49. You ain't seen nothing yet bij Ruud in de ochtend op deze zaterdag. Even een paar klikken hier zo geven op de muis. Ah, daar komen ze. Ja, een aantal top drietjes die zijn binnengekomen. Vanmorgen hier bij Forever 49 voor de top 449, de zomereditie. Even kijken, Marianne de Groot heeft er een ingestuurd. Op nummer 3 staat bij haar Mungo Jerry met In the Summertime. Madonna met Holiday op 2. En haar ultieme nummer 1 is Katrina and the Waves met Walking on Sunshine. Lekker. Barend Hoijmaier die heeft ook een bericht gestuurd. Boney M staat bij hem op nummer 3 met Sunny. Richera, Vamos a la Playa. Wauw, ja, die valt eigenlijk wat te verwachten. Zijn nummer 2. En zijn absolute zomerse classic is Lambada Kaoma. Dat heeft ook te maken met de danslessen die hij heeft gevolgd. Staat erbij. Nou, dankjewel voor je top 3. Heb ik er nog één? Ik had beloofd om van één top 3 de nummer 1 te gaan draaien. Moet hem even erbij pakken. Hij is van Jeffrey. Die heeft hem ingestuurd via de site forever49radio.nl. Doorklikken naar winacties. Hij maakt ook kans op leuke prijzen. Hij heeft nu nog niks gewonnen, hè? Dat sowieso. Op nummer 3 staat bij hem The Beach Boys met California Girls. Club Tropicana van Wham op nummer 2. En dit is de nummer 1. Roxy.

0: De jaren 60, 70 en 80 heeft natuurlijk super mooie muziek teweeg gebracht. Maar ook helden, toch wel, hè? Muzikale helden zoals deze, Neil Diamond. Je hoort hem hier bij Forever 49. Hij schreef onder andere I'm a Believer for the Monkees. Heeft ooit een duet gedaan met iemand met wie hij in de klas heeft gezeten. Namelijk met Barbara Streisand. En heeft ook nummers voor onder andere Elvis Presley geschreven. Hoe mooi is dat? Je hoort hem hier met Cracklin' Rosie op Forever 49.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ik kom

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: feestjes. Lekker toch?
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Ga voor gemak. Ontdek onze

0: voordelig bij de verfzaak.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: Het is 11 uur. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs. En in Canada is een echtpaar van in de 70 gedood door een zwarte beer. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar files in ons land. Op de A1 Hengelo-Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten vertraging door de grenscontroles. Ook grenscontrole op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Vanaf Oudeschans heb je een kwartier vertraging tot aan de grens. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk. Dik een kwartier oponthoud in de vorm van 2 kilometer file. En een kapotte vrachtauto op de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Rotterdam-Prins Alexander. 7 kilometer file en een kwartier vertraging doordat de rechte rijstrook dicht is.
3: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
4: Dit is Forever 49.
5: 60s, 70s en

0: Billy Joel aan het begin van deel 2 van Ruud in de ochtend op deze zaterdag. 1983, ook het jaar trouwens dat we hier in Nederland met brede schouders liepen. Hè? Met allemaal schoudervulling in onze kleding. En bovendien waren alle zomerkledingstukken lekker fel gekleurd.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

kennen hem van Wild Horses, hè? Maar ook van deze. It Hurts to Be in Love. Gino Vannelli hier bij Forever 49. Stel je voor, je bent een van de beste en ook best wel een van de bekendste gitaristen van de wereld. Nou, dan zou je toch wel verwachten dat je bij een première wel een streepje voor zou krijgen. Maar kun je vertellen? Dat is niet altijd zo. Straks hoor je wie zijn VIP-behandeling misliep in Amerika. Nu eerst Lionel Richie. Dit is Dancing on the Ceiling.

Daughters of Forever 49. Je hoorde Arms of Mary. Ja, je zou denken dat je met die hoge hoed, die mooie zonnebril en een hele bos krullen overal meteen wordt herkend. Toch? Ja, het is misschien wel de beste, in ieder geval een van de meest bekende gitaristen van de wereld. Maar bij een première in L.A. gebeurde het tegenovergestelde. De beveiliging had geen idee dat ze oog in oog stonden met Slash van Guns N' Roses. Ze hadden het zo erg niet door dat ze deze beste man gewoon wegstuurde bij de VIP-ingang. Hij moest achteraan sluiten. Ja, fans die langs de rode loper stonden, die konden hun ogen eigenlijk niet geloven en riepen echt: hey, gast, dit kun je Slash toch niet aandoen? Nou, uiteindelijk moest de gitarist dus gewoon omlopen en net als iedere andere bezoeker lekker achteraan sluiten. Ja, zo zie je maar dat zelfs wereldsterren af en toe gewoon pech hebben. Worden niet herkend, niks VIP-treatment, wegwezen. Nou, hoe Slash er zelf op reageerde, hij kon er wel om lachen. Hij ging via de andere ingang gewoon naar binnen. En daarna kon hij alsnog zijn VIP-treatment krijgen, hè? Zo werd het dan ook weer.

0: Simpel klantenservice met Els.
1: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
0: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
1: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
2: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Nu bij Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
3: Huh? Maak er een potje.

0: die het een tikje anders doet.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer in ons land op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid 3 kilometer file en ruim een kwartier vertraging door de controles aan de grens. Daardoor ook de vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Duiven over 8 kilometer met nu ruim 20 minuten oponthoud. En de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. 10 minuten vertraging tussen de grens en Duiven.
5: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
7: Vandaag is het een stuk koeler dan de afgelopen week en dat komt vooral door de noordwestenwind. Er is veel bewolking vandaag met hier en daar een spatje regen, maar veel zal dat niet zijn. Vanmiddag blijft het op de meeste plekken droog en zal tussendoor de zon even te zien zijn. De temperatuur ligt tussen de 18 graden aan zee en lokaal 24 graden in het zuidoosten. Vanavond komen er brede opklaringen, vooral in het noorden, en vannacht kan in het noordoosten een bui vallen. Op andere plaatsen blijft het droog en koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen, zondag, wordt het nog iets minder warm, 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Het is wisselend bewolkt met de meeste zon in het zuiden en westen. Alleen het uiterste noordoosten kan lokaal nog een bui verwachten. Komende week blijft het eerst aan de koele kant met zo'n 18 tot 22 graden en af en toe wat bewolking of een spatje regen. Vanaf vrijdag draait de wind naar het zuiden en loopt de temperatuur weer op naar zomerse waarde. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
5: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
8: Celebrating life.

Ja, het is dan wel een stukje kouder dan de afgelopen dagen. Maar ja, vandaag kun je nog echt best nog lekker buiten zitten. Hè? En vanavond kun je echt tot een uurtje of 8 wel eventjes genieten van droog weer en een temperatuur van rond de 20 graden. Dus ja, die barbecue of grillplaat die kan gewoon aan in de tuin. En dat in combinatie met de muziek die je hoort, Forever 49, dat geeft echt een heerlijke vakantie-vibe. Vanaf 5 uur straks Caro's Guilty Classics en vanaf 7 uur Club Forever 49 en daarna In The Mix. Kortom, eigenlijk de perfecte weg naar de troostfinale vanavond om 11 uur, toch? Van het WK voetbal tussen Frankrijk en Engeland. Heerlijk genieten.

Weet je nog? 1987 dit, hè? Bon Jovi, Living on a Prayer. Het jaar dat ze in de bar dancings gewoon lekker een pisangambon bestelde met jus of een safari met jus. Misschien wel een heerlijke bessen of een 7-up, hè? Kan ook gewoon. Of wat heel populair was bij de vrouwen, weet ik nog wel, was sherry. Ja, 1987. Bon Jovi hoorde hier op Forever 49, Living on a Prayer.

heerlijk toch? Geef je een lekker gevoel op zo'n zaterdagochtend als dit. Vind je ook niet? Still haven't found what I'm looking for, you're the U2 op Forever 49. Op de valreep heb ik nog wat uitgaanstips voor deze zaterdag. Wat kun je doen? Nou, natuurlijk vandaag dag 3 van de Zwarte Cross, hè. Vanaf 10 uur zijn ze daar begonnen met crossen. En vanaf 2:30 vanmiddag kun je genieten van onder andere Douwe Bob, Razorlight, de Bankzitters, maar ook UB40 op het hoofdpodium. Het is allemaal op het festivalterrein De Schans in Lichtenvoorde. Vanavond vanaf 7 uur kun je in het Openluchttheater het Amsterdamse Bos in Amstelveen terecht voor Beach Boys Best, de tribute van de Beach Boys. En En Vogue, je weet wel, die van Don't Let Go Love, hè? Die staan op het podium van Muzis in Arnhem vanaf vanavond 8 uur. In Tilburg kun je terecht voor de grootste kermis van Nederland, de Tilburgse kermis. En als je daar toch bent, dan kun je daar in de binnentuin Spoorzone 013 terecht voor diverse live optredens. Dat klinkt helemaal leuk, de Tilburgse kermis schijnt wel een evenement te zijn. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er nog nooit geweest. Slecht, hè? Maar goed, straks vanaf 12 uur, lekker snel al, kun je hier terecht voor Bernard de Horst. Je hoort hem tussen 12 en 2 met Tussen 12 en 2. Ik wens je vanaf deze plek een hele fijne zaterdag.

0: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Courgette. Een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven. 500 gram. Maar 1,39. Zo goedkoop. Daar word je fan van. Aldi.
3: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: Waar ben jij?
5: Ik zit nog in de trein.
6: Het volgende station is station Antwerpen.
5: Ik denk dat het wat later wordt.
4: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
5: Nee.
4: Ja?
5: Ja, oké, sorry.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
13: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
14: Hoe weet jij dat?
15: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
12: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
18: Ja, nee, ben al weg!
17: En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
19: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
17: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
21: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel

0: Ethos.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Het is 12 uur. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. En in Duitsland is gisteravond een veiligheidsmedewerker van 26 uit een rijdende trein gevallen en daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op verschillende plaatsen rijden de langzaam in ons land. Bij elkaar opgeteld is dat toch 150 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A1 Hengelo-Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid 3 kilometer en een kwartier op onthoud door de grenscontroles. Ook grenscontroles op de A7 Groningen-Duitse grens. 10 minuten vertraging vanaf Oudeschans. Groter is de vertraging door controles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Velperbroek 14 kilometer met een half uur tijdsverlies. Ook de andere kant op rijdt het langzaam over de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. De kop van 10 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En de Vierdaagse feesten die trekken natuurlijk veel bezoekers. En dat is te merken op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Dus Elst en Nijmegen 4 kilometer file en een kwartier vertraging.
6: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
7: Dit is Forever 49. Celebrating
8: life. 60s, 70s en 80s. Forever
9: 49. Dit is 12 tot 2 op Forever 49.

bij 12 tot 2. Het leven is net als een radio. Als je de juiste frequentie kiest, hoor je pas hoe mooi het klinkt. Stem vandaag af op positiviteit.

0: Als ik dit nummer hoor, dan moet ik altijd denken aan een stel luidruchtige concertbezoekers die terugkwamen van een concert van de Police en zingend door Centraal Station Den Haag liepen.
1: Vandaag in het verleden.
0: Vandaag op 18 juli 1970 gaven Deep Purple en Pink Floyd een gratis concert in het Hyde Park in Londen. En op 18 juli 1971 won Eddy Merckx de Ronde van Frankrijk. En tweede werd Joop Zoetemelk.
1: Vandaag in het verleden.

0: The Queen of Soul was dat. Aretha Franklin bij Forever 49. En ik weet niet of je het al meegekregen hebt. Maar deze zomer krijgt de top 449 een zonnig tintje. Van 10 tot en met 14 augustus hoor je op Forever 49 Radio de allereerste top 449 zomereditie. De mooiste muziek uit de jaren 60, 70 en 80, aangevuld met extra platen die perfect passen bij de zomer. En deze keer heb jij ook invloed op de lijst. Je kunt namelijk jouw persoonlijke top 3 insturen. Kies 3 nummers die volgens jou absoluut niet mogen ontbreken. Dat mogen echte zomerklassiekers zijn, maar natuurlijk ook die ene onvergetelijke hit uit de jaren 60, 70 of 80, waar je altijd al van geniet. Door jouw top 3 in te sturen maak je kans op een arrangement voor 4 personen bij Mooie Boel. Je kan een spel naar keuze doen. Jeu de Boel, karaoke of shuffleboard. En één van de Forever 49 Radio Merchandise pakketten. Lees er meer over op onze website forever49radio.nl. Kijk bij winacties.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.

0: ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: With the OG's.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
7: Geeft ruimte.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders schrijf je mis.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: Geen zin om te koken vanavond?

0: van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
6: Ja? Echt serieus?
0: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Forever 49 verkeer.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 140 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen loopt het vast. Bijvoorbeeld door grenscontroles op de A1 Hengelo-Duitsland. Vanaf Hollenzaal-Zuid een kwartier vertraging tot aan de grens. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. 16 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel met 20 minuten vertraging. De A2 is het alternatief naar het zuiden voor de A27. A12, het Duitse grens Arnhem. Vakantieverkeer is daar onderweg. 9 kilometer tot aan Duiven rijdt het langzaam met dik 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook van de A16 is dicht vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum na een ongeluk. 10 minuten vertraging daar. 20 minuten vertraging na een ongeluk op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Dat gebeurde op knooppunt Terbrechtseplein. Er staat nu 4 kilometer file. En een kwartier vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Tussen Elst en Nijmegen 4 kilometer file.
9: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
11: Veel bewolking vanmiddag, maar het blijft op de meeste plekken droog. En tussendoor kan de zon even te zien zijn. Maximaal liggen tussen de 18 graden aan zee tot ongeveer 24 graden in het zuidoosten. Vanavond klaart het op, vooral in het noorden. En vannacht kan in het noordoosten nog een bui vallen. Op andere plaatsen blijft het droog en koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen, zondag, wordt het vooral in het zuiden wat minder warm dan vandaag. Opnieuw zo'n 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Het is morgen wisselend bewolkt met de meeste zonkansen voor het zuiden en westen. In het uiterste noordoosten kan lokaal nog een bui vallen morgen. En na het weekend verandert er niet veel aan de verwachte temperaturen. De kans op wat regen lijkt woensdag nog het grootst. En pas vanaf vrijdag draait de wind naar het zuiden en loopt de temperatuur weer wat op.

Sniffen the Tears, Driver's Seat. Ja, toen we in dit programma altijd nog die Car Classic draaiden, was dit een van de meest gevraagde Car Classics. Ja, het zit er ook wel helemaal in die titel natuurlijk. Driver's Seat. Straks trouwens, dan gaan we weer een plaats in het voetlicht zetten. Een Nederlandse bijzondere plaats. Een plaats waar je vaak van de hak op de tak moet springen. Ja, welke zal dat zijn? Je hoort het straks naar muziek van Al Stewart, Year of the Cat. En deze van Susanna Vega.

0: We draaien ze hier bij Forever 49. De beste hits uit de 60s, 70s en 80s. Nou, deze hoorden er zeker bij. Year of the Cat, L. Stewart.
1: Hey Bernard, noem nog eens een Nederlandse plaats.
0: Heb jij vandaag ook het gevoel dat je van de hak op de tak moet springen? Denk dan maar eens aan de inwoners van de meest bizarre dorp ter wereld. Gewoon op de grens van Nederland en België. Het dorp heet Baarle en dat bestaat uit Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. En dit dorp is eigenlijk één grote puzzel. De grens loopt daar namelijk niet netjes langs de weg, maar kriskras door straten, winkels en zelfs huizen heen. Er zijn woningen waar de grens letterlijk door de woonkamer loopt. Dan staat de bank in Nederland en de televisie in België. Welke nationaliteit je hebt, wordt bepaald door de plek van je voordeur. Zit die in Nederland, dan ben je Nederlander. Is het een Belgische voordeur, dan woon je dus in België. Dus mocht je vandaag het gevoel hebben dat je het overzicht even kwijt bent, in Baarle moet je letterlijk de grens over om van de keuken naar het toilet te lopen.
1: 12 tot 2 op Forever 49.

Love Hurts. Nazareth. Straks in deel 2 van 12 tot 2 hebben we een fruitige vraag en antwoord voor je. En we gaan een ode brengen aan iemand die bijna allemaal vandaag wel zijn tegengekomen.

0: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot

0: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Het is 1 uur. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. In Voorhout is vanmorgen net voor 10 uur een racefietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een bakwagen, een soort kleine vrachtwagen. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
14: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verspreid over het land een aantal files. Dat telt op tot zo'n 150 kilometer bij elkaar. Zo rijdt het langzaam op de A1 Hengelo-Duitse grens. Controles aan de grens. Kwartiervertraging vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam. Werkzaamheden houden 2 rijstroken van de A4 dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. 10 minuten vertraging vanaf Hoofddorp-Zuid. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 6 kilometer file tot aan de grens met een half uur tijdsverlies. De andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Tot aan Duiven, 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En 20 minuten oponthoud bij Nijmegen als je over de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen rijdt. Kom je vanaf Elst in 4 kilometer file.
16: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
17: Dit is Forever 49. 60s, 70s en 80s. Forever 49.
18: Dit is 12 tot 2 op Forever 49. It started with

het Wizard Kiss. Dit is deel 2 van 12 tot 2. Het leven is net als een radio. Als je de juiste frequentie kiest, hoor je pas hoe mooi het klinkt. Stem vandaag.

fruitig te noemen. Ja. Welke bekende fruitsoort is aan de boom eigenlijk hartstikke groen als hij rijp is, maar heeft in de supermarkt een heel andere kleur? Dus welke fruitsoort is aan de boom eigenlijk hartstikke groen als hij rijp is, maar heeft in de supermarkt een heel andere kleur? Je krijgt het antwoord na Keep It Coming Love van Casey and the Sunshine Band en deze van Phil Collins.

programma Classic Grooves morgenavond weer tussen 5 en 7. Dan draaien we niet anders. Dit was Casey en de Sunshine Band. Het antwoord op de vraag van vandaag. De vraag was: welke fruitsoort is aan de boom eigenlijk hartstikke groen als die rijp is, maar heeft in de supermarkt een heel andere kleur? Nou, het juiste antwoord op de vraag is de sinaasappel. In tropische landen blijft de schil door de felle zon van nature helder groen, ook al is de vrucht van binnen al superrijp en superzoet. Omdat wij in de supermarkt geen groene sinaasappels willen kopen, gebruikt de fruitsector een natuurlijk gas om de groene jas af te breken. En hierdoor komt de verborgen oranje kleur, caroteen, tevoorschijn.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Hey.
4: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
3: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
4: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
5: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
7: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
8: Hoe weet jij dat?
9: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Deze week in de bonus: AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
14: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
12: hoi,
14: of binnenkort vertrekt,
15: adios.
14: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
12: Fijne vakantie.
16: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
21: Forever 49 verkeer.
22: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
21: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
23: Veel bewolking vanmiddag, maar het blijft op de meeste plekken droog en tussendoor kan de zon even te zien zijn. Maximaal liggen tussen de 18 graden aan zee tot ongeveer 24 graden in het zuidoosten. Vanavond klaart het op, vooral in het noorden, en vannacht kan in het noordoosten nog een bui vallen. Op andere plaatsen blijft het droog en koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen, zondag, wordt het vooral in het zuiden wat minder warm dan vandaag. Opnieuw zo'n 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Het is morgen wisselend bewolkt met de meeste zonkansen voor het zuiden en westen. In het uiterste noordoosten kan lokaal nog een bui vallen morgen. En na het weekend verandert er niet veel aan de verwachte temperaturen. De kans op wat regen lijkt woensdag nog het grootst. En pas vanaf vrijdag draait de wind naar het zuiden en loopt de temperatuur weer wat op. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Welkom. Het is nu tijd voor...
1: Adult.

0: Daryl Hall en John Oates, Adult Education.
1: Vandaag in het verleden.
0: Vandaag, 18 juli, maar dan in 1991, heeft de Amsterdamse politie een diefstal van 20 schilderijen uit het Van Gogh Museum opgelost. Er waren 4 verdachten aangehouden, waaronder een medewerker en een ex-werknemer van het bedrijf dat de schilderijen beveiligde.
1: Vandaag in het verleden.
0: En straks brengen we een ode aan iemand die jij vandaag nog gaat zien, of al hebt gezien, of in ieder geval van de week hebt gezien. Je hoort het straks. Nu eerst Elvis Presley. I just

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu

0: Andrew Gold en Lonely Boy.
1: Een ode aan.
0: Vandaag breng ik een ode aan de gezelligste medewerker in de supermarkt, de cashière, die tussen al het haastige scannen en afrekenen door tijd maakt voor een vriendelijk woord, een grapje of een luisterend oor voor iemand die het even nodig heeft. Zij maken het boodschappen doen een klein, gezellig geluksmoment. Ja, niet allemaal natuurlijk, maar wel diegene die dat doet. Een ode aan de sfeermakers achter de kassa dus. Hier zijn

Bruce Springsteen en I'm on Fire. Het is trouwens een hele leuke videoclip, hè, daarbij. Die is heel bijzonder, want daarin speelde voor het eerst Bruce Springsteen zelf de hoofdrol. Hij was een automonteur in

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Odido.
8: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
9: Kippie.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karweit, maak het mooier.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterrenslot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Het is 2:00.
19: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In Koeweit is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen, dat meldt het staatspersbureau van het land. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle, dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. En bij opgravingen aan de Breestraat in het centrum van Leiden zijn palen gevonden waaruit afgeleid kan worden dat de stad een stuk ouder zou kunnen zijn dan werd aangenomen. Dat meldt Omroep West. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
20: Forever 49 verkeer.
21: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Culemborg en Zaltbommel nu bijna een half uur vertraging. A12 richting Duitsland voor de grens een kwartier extra aan de andere kant op. Tussen Beek en Duiven 10 minuten vertraging vanuit Duitsland naar Arnhem. Dan de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen tussen Rilland en Capelle-Zuid 20 minuten vertraging. En op de A325 Arnhem-Nijmegen tussen Elst en Nijmegen een kwartier extra reistijd.
22: Forever 49.
9: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
18: Dit is Forever 49.
22: 60s, 70s en 80s.

Woman, 1983, Breakaway, het origineel uit 1963 zelf, Jackie de Shannon. Zaterdagmiddag, net naar Bernhard, is Remco hier, Remco in het weekend. Een goedemiddag, met onderweg Paul McCartney en Wings. En dit zijn Bill Medley, Jennifer Warnes, verzwijmelen. The time.

leuke dingen te doen. En hoe kan dat dan beter als je dat doet met Forever 49 en met Paul McCartney en Wings, Band on the Run. Het was 1987 toen dit nummer op het album Bad stond. Ik heb het over Michael Jackson, Man in the Mirror.

De Spencer Davis Group, Keep On Running. Nou, ik heb mij voor na de zomer ingeschreven voor een 5 kilometer hardloopcursus. Ik heb dat altijd gewild. Ik heb het ook altijd wel geprobeerd, maar het komt maar niet van de grond. Het lijkt me leuk om van die evenementen mee te lopen met een 5 of 10 kilometer run. Nou, ik begin dus eventjes met een 5 kilometer run na de zomer. Ik zal wel op de hoogte houden. Forever 49, zometeen de terugspoelservice, een comedyfilm uit de 80's. Eerst nog Gloria Estefan. Can't stay away from you.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: vijfzaak.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
7: Kippie.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
16: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
16: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
17: Fans van voeden.
16: Aldi.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Forever 49 verkeer.
21: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de Duitse grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Empel 25 minuten vertraging. En op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans doe je er een kwartier langer over. A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens ook een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland tussen Emmen-Oost en de grensovergang.
20: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
22: Veel bewolking vanmiddag, maar het blijft op de meeste plekken droog en tussendoor kan de zon even te zien zijn. Maximaal liggen tussen de 18 graden aan zee tot ongeveer 24 graden in het zuidoosten. Vanavond klaart het op, vooral in het noorden, en vannacht kan in het noordoosten nog een bui vallen. Op andere plaatsen blijft het droog en koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen, zondag, wordt het vooral in het zuiden wat minder warm dan vandaag. Opnieuw zo'n 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Het is morgen wisselend bewolkt met de meeste zonkansen voor het zuiden en westen. In het uiterste noordoosten kan lokaal nog een bui vallen morgen. En na het weekend verandert er niet veel aan de verwachte temperaturen. De kans op wat regen lijkt woensdag nog het grootst. En pas vanaf vrijdag draait de wind naar het zuiden en loopt de temperatuur weer wat op. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
20: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
23: Celebrating life.

0: de top 3 invullen op onze website. En dan de top 3 voor onze top 449 zomereditie van dit jaar. Die zenden wij uit tussen 10 en 14 augustus. Mooie prijzen te winnen. Forever 49 merchandise pakketten. Of zelfs een arrangement van 4 personen van Mooie Boel. Dus ga naar de website of app en vul je top 3 in.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.

0: Love, Golden Earring.
1: De terugspoelservice. De terugspoelservice.
0: We spoelen terug naar 1980. Ik heb de film voor je meegenomen. The Blues Brothers. Nadat Jake Blues uit de gevangenis komt, ontdekt hij samen met zijn broer Elwood dat het weeshuis waar ze zijn opgegroeid dreigt te sluiten. Er is maar één manier om het te redden. De oude band weer bij elkaar brengen en genoeg geld verdienen met een groot concert. Tijdens hun missie worden ze achtervolgd door politie, countrymuzikanten en een mysterieuze vrouw. Het is een unieke mix van comedy, muziek en spectaculaire achtervolgingen. En gedurende de hele film verklaren Jake en Elwood hun bizarre avonturen met één eenvoudige zin. We're on a mission from God.
2: We're on a mission from God.
0: Met hun zonnebrillen op in zwarte pakken, achtervolgde half Amerika, blijven de broers onverstoorbaar geloven dat hun missie belangrijker is dan alle chaos om hen heen. We're on a mission from God uit de film The Blues Brothers. Ja, en werden tijdens de opnames 103 auto's vernield, wat jarenlang een Hollywood-record bleef.

0: gaaf is het, hè, dat de Rolling Stones weer een nieuw album uit hebben. Dus check hem even. Dit was nog Angie. Straks in het volgende uur, 1967.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1+1 gratis. Alle Vivera, ook 1+1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
11: Hoe weet jij dat?
12: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
19: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
25: Kia, movement that inspires.
26: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het is 3:00. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte op dezelfde vliegroute naar elkaar toevlogen vorige week. Grote drukte vandaag op meerdere Franse wegen door vakantieverkeer dat naar het zuiden trekt. Rond de middag stond op de Franse snelwegen in totaal zo'n 700 kilometer file. In Kuwait is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. En onweer in het zuidwesten van Zwitserland heeft in één klap het leven gekost aan bijna 100 zwartneusschapen. Die waren op een klein afgesloten veld dicht bij elkaar gezet om ze te beschermen tegen aanvallen door wolven. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog een dikke 80 kilometer file. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte heb je 10 minuten vertraging. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Leendeheide en Valkenswaard 25 minuten extra. Dan de A4 richting Rotterdam vanuit Den Haag voor de Benelux-tunnel 10 minuten vertraging. 1 tunnelbuis is dicht vanwege schade aan de tunnel. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans een kwartier extra. Dan op de A9 nog, van Amstelveen naar Alkmaar, bij het Rotterpolderplein 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Die wordt omgeleid via de A22.
4: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
5: Dit is Forever 49.
6: 60s, 70s en 80s.

vooruit naar de jaren 2000. En dit was een voorbode ervan. Prince, 1999 bij Forever 49. Welkom tweede gedeelte, dit is Remco in het weekend. Bomvol half uur voor je. Barry White, The Dire Straits, Weile Bonnie Tyler. En dit zijn de Bee Gees.

wisten wel dat ze ziek was. Begin deze maand overleed zij in een ziekenhuis in Portugal. Bonnie Tyler, It's a Heartache. Nou, dan even tijd voor wat vrolijker, hoor. Een vrolijke noot. The Dire Straits.

Barry White, You're the First, the Last, My Everything op Forever 49. Het volgende half uur, 1967, de terugspoelservice. En dat gaat over, ja, het is een noodzaak tegenwoordig, reclame. En dit is Madonna met

0: hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?
10: Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
11: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
12: Kippie.
13: Het is Big Sale bij Eyewish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
14: Eyewish. Alle verf super voordelig.
15: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
21: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste huisgesprek.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Forever 49 Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A4 richting Rotterdam heb je tussen Den Hoorn en de Keteltunnel een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A7 vanuit Groningen naar Duitsland, voor de grens bij Nieuweschans. Dan de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, voor de grens bij Zevenaar, 10 minuten extra reistijd.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: Veel bewolking vanmiddag, maar het blijft op de meeste plekken droog en tussendoor kan de zon even te zien zijn. Maximaal liggen tussen de 18 graden aan zee tot ongeveer 24 graden in het zuidoosten. Vanavond klaart het op, vooral in het noorden, en vannacht kan in het noordoosten nog een bui vallen. Op andere plaatsen blijft het droog en koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen, zondag, wordt het vooral in het zuiden wat minder warm dan vandaag. Opnieuw zo'n 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Het is morgen wisselend bewolkt met de meeste zonkansen voor het zuiden en westen. In het uiterste noordoosten kan lokaal nog een bui vallen morgen. En na het weekend verandert er niet veel aan de verwachte temperaturen. De kans op wat regen lijkt woensdag nog het grootst. En pas vanaf vrijdag draait de wind naar het zuiden en loopt de temperatuur weer wat op. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
5: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
6: Forever 49.
5: Celebrating life.

0: Het is een fijne dit. Kim Wilde, Cambodia op Forever 49.
1: De terugspoelservice. De terugspoelservice.
0: De vraag is, wat weet jij nog van het jaar 1967? We zijn namelijk teruggespoeld naar januari van dat jaar. 2 januari. En om 6:55 s'avonds verschijnt op Nederland 1... het allereerste reclameblok op de Nederlandse televisie. De eerste commercial, heel toepasselijk, is voor de krant. En daarna volgen reclames voor onder andere Gero en Quatta. Ja, ken je dat nog? En op zondagen en christelijke feestdagen blijft de televisie voorlopig dan nog wel reclamevrij. Op de radio hoorde je deze van de Supremes. The Happening.
1: Forever 49. De terugspoelservice.

jaren 60, 70 en 80, Kaylee Million hoorde je. Straks Caro's Guilty Classics, Club Forever 49, DJ Groove Monkey. Meer straks hier naar 4 Marcel. Wens je nog een fijne zaterdag.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo, vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking... en tot €100 extra korting per kind... Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Het is 4:00. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. In Duitsland treedt Jens Spahn af. Hij was de voorzitter van de gezamenlijke fractie van CDU en CSU. Reden is de commotie nadat hij met zijn man een kind kreeg via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte, op dezelfde vliegroute, naar elkaar toevlogen vorige week. En gisteravond stond het podium van het Beatrix Theater in Utrecht ineens blank door een storing in de sprinklerinstallatie. Dat gebeurde net voordat de voorstelling van de musical Moulin Rouge zou beginnen. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Forever 49 verkeer.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A5 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je bij Roelofaar en Sveen 5 minuten vertraging. De A9 naar Alkmaar. Voor Beverwijk 10 minuten extra door werkzaamheden. Je wordt omgeleid via de A22.
14: Forever 49. Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
15: Dit is Forever 49.
16: 60s, 70s en

Wat blijft het toch een te gekke plaat, hè? Maar wel een hele serieuze plaat, want het is namelijk een aanklacht tegen de onrechtvaardige behandeling en verdrijving van de oorspronkelijke bewoners van Australië. Midnight Oil and the Bats Are Burning.

0: One of These Nights. Iets minder plakkerig dan de afgelopen dagen. Dus is ook wel weer prettig, toch? Onderweg zometeen Bananarama en Venus.
1: Marcel, laat je lekker bijkomen van je dag.
0: Ja, terwijl het bij ons een beetje aan het afkoelen is, is het elders in Europa nog steeds een enorme hitte en ook noodweer. Maar ja, misschien wel gelukkig ook, want dinsdag start de Nijmeegse Vierdaagse. Misschien wel een wat prettige temperatuur. Straks trouwens in een high five. Waar zijn 49ers het meest trots op? En we hebben weer de positieve quote van de dag.
1: De oppepper van de dag. De oppepper van de dag.
0: Geluk zit niet in spullen, maar in momenten.

0: vrijdagmiddag natuurlijk, hè. Ja. Het is toch wel een plaats voor de top 449, hè. Want die komt er weer aan, hè. Maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus. En heb je je persoonlijke top 3 al ingestuurd? Nog niet? Zou ik zeker doen, want je maakt kans op een arrangement voor 4 personen bij Mooie Boel. En daarnaast geven we ook nog eens Forever 49 Radio Merchandise pakketten weg. Er zit echt van alles in. Je kan het zo gek niet bedenken of het zit erin. En vanaf 1 augustus staan 448 platen, de lijst met 448 platen op onze website. Denk je, dit is toch de top 449? Dat klopt, want de nummer 1, die mag jij voorspellen. En als je die voorspelt, maak je kans op een gloednieuwe Smart TV.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.
2: We beseffen het steeds vaker. Geluk zit vaak in de allerkleinste dingen. Hey Marcel, wat is het geluksmoment van vandaag?
0: Jezelf trakteren op iets lekkers.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AHA Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
4: Nee, niet die ober.
3: Zullen we deze zomer weer?
4: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
5: Grand'Italia. Thuis in Italië.
6: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
7: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand'Italia.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
10: Kippie.
11: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
14: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
15: Ja? Echt serieus?
16: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18PLUS speelbewust.
18: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
19: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A5 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je bij Roelofarendsveen 5 minuten vertraging. De A9 naar Alkmaar. Voor Beverwijk 10 minuten extra door werkzaamheden. Je wordt omgeleid via de A22.
19: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
21: Het is half tot zwaar bewolkt met in de komende uren wat opklaringen. De wind komt uit het noordwesten, aan zee is die vrij krachtig. In de avond en nacht plaatselijk een bui met in het noordoosten mogelijk onweer. Het koelt af naar 16 graden aan zee en 13 in het binnenland. De wind blijft vooral aan zee en op het IJsselmeer stevig, windkracht 5 à 6. Morgen wordt het zonnig, vooral in het zuiden. De wind blijft krachtig tot matig. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. Morgenavond schuift er dan vanuit het noorden weer wat bewolking over het land. Het blijft wel overwegend droog. Ook de komende dagen houden we het wisselende weerbeeld van zon en wolken. En de temperaturen liggen rond de 21 tot 24 graden. De meeste kans op neerslag is er op woensdag. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dat wordt weer een feestje, hoor. Ja.
1: Celebrate life.
0: Heerlijk. Gewoon springen van blijdschap dit. Prachtig.
1: Ja, zo vieren wij het leven natuurlijk hier. Elke dag weer. Lekker toch? Straks trouwens in de High Five. Waar zijn wij voor die Niners het meest trots op?
2: Het leven zit vol dilemma's. Maar niet elke keuze is goed of fout. Stel, je moet nu kiezen.
1: Dan die tweede maar.
2: Hey Marcel.
1: Ja, Sophie.
2: Wat is het dilemma van vandaag?
1: Altijd hetzelfde liedje in je hoofd. Of altijd jeuk waar je niet bij kunt.
2: Dilemma van de dag.

0: Als we de tekst dan een beetje ontleden, ja, misschien moeten we dat niet doen, maar goed. Heel klein stukje dan. Je bent zo heet, je plaagt me, je bent dus teleurgesteld. Ik kan mijn kans niet grijpen met een meisje zoals jij. Ach meid, je bent nog maar een kind. Weet je moeder ervan dat je uit bent? Oké.
1: 5, 4, 3, 2, 1. High five van de dag.
0: Ja, waar zijn wij 49ers

0: meest trots op in ons leven? Dit is een top 5. Veerkracht en overwonnen tegenslagen. Dat we trouw zijn aan onszelf en ook zijn gebleven. De opgebouwde wijsheid en de rust die we hebben. Nou ja, zo nu en dan, hè. Met de tevredenheid van genoeg is genoeg. Maar vooral de humor en ons relativeringsvermogen.
1: De high five van de dag.

herinneringen. Ja, die komen zomaar naar boven natuurlijk. Hè. En regelmatig komt die film nog steeds voorbij. En dan zit je toch even te kijken. Tenminste, dat heb ik een beetje. En dan moet ik zo lachen om het loopje van John Travolta. Moet je maar eens opletten. Even een time-out. Was je net aan toe? Even bijkomen. Even alles laten bezinken met Neil Diamond. Level.

Is de batterij weer een beetje opgeladen? Nou, dat komt goed uit, want vanavond tussen 7 en 8 Klaas van het Hof met Club Forever 49. En natuurlijk tussen 8 en 9 DJ Groove Monkey in de mix. Dus ja, dan heb je energie nodig. Zometeen trouwens Carolina Dijkhuizen met Caro's Culti Classics. Tot morgen!

0: free.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Citadel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Het is 5:00.
12: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. In Duitsland treedt Jens Spahn af. Hij was de voorzitter van de gezamenlijke fractie van CDU en CSU. Reden is de commotie nadat hij met zijn man een kind kreeg via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte op dezelfde vliegroute naar elkaar toevlogen vorige week. En gisteravond stond het podium van het Beatrix Theater in Utrecht ineens blank door een storing in de sprinklerinstallatie. Dat gebeurde net voordat de voorstelling van de musical Moulin Rouge zou beginnen. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
13: Forever 49 verkeer.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A28 naar Utrecht heb je bij Den Dolder een kwartier vertraging. Dan op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem tussen Knoppen Paalgraven en Ravenstein. Er staat 3 kilometer file door een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook en dat kost je ongeveer 10 minuten extra.
15: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
16: Dit is Forever 49.
17: 60s, 70s en 80s.
18: Forever 49.
15: Dit is Caro's Guilty Classics.
19: I'm gonna get tough.

0: Welkom bij Caro's Guilty Classics. Met Carolina Dijkhuizen.
1: Als ik mij niet vergis, dan heeft vanaf vandaag het hele land zomervakantie. Even geen deadlines, de kids hebben even geen huiswerk. En voor iedereen die dan toch, net als ik, wel door blijft werken deze zomer. Even helemaal geen files. Oh, wat een heerlijk vooruitzicht. En misschien sta je op het punt om op vakantie te gaan of blijf je gewoon lekker thuis. Het maakt niet uit wat je ook gaat doen. Hou je radio hier op Forever 49, want ik heb vandaag de komende 2 uur voor je de beste Guilty Classics uit de 60s, de 70s en de 80s. Zoals deze van Kenny Loggins. Dit is Footloose.

Wonder. Een geniaal kind die werkelijk waar elk instrument kon spelen. Stevie Wonder, een part-time lover, hoorde je hier. En dit is Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth.

Substitute met Cloud. Jochem die heeft inmiddels de film Michael over het leven van de King of Pop 3 keer al gezien. En hij noemt zichzelf een van zijn grootste fans en hij vroeg of ik voor hem dan ook zijn favoriete plaat wilde draaien. Nou, dat doe ik uiteraard met liefde. Je hoort hem nu. Dit is Bad, Michael Jackson.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AHA Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag. Van
3: Albert Heijn. Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Hé, hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot

0: Ja. Echt serieus?
1: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
5: Het is half tot zwaar bewolkt met in de komende uren wat opklaringen. De wind komt uit het noordwesten, aan zee is die vrij krachtig. In de avond en nacht plaatselijk een bui met in het noordoosten mogelijk onweer. Het koelt af naar 16 graden aan zee en 13 in het binnenland. De wind blijft vooral aan zee en op het IJsselmeer stevig, windkracht 5 à 6. Morgen wordt het zonnig, vooral in het zuiden. De wind blijft krachtig tot matig. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. Morgenavond schuift er dan vanuit het noorden weer wat bewolking over het land. Het blijft wel overwegend droog. Ook de komende dagen houden we het wisselende weerbeeld van zon en wolken. En de temperaturen liggen rond de 21 tot 24 graden. De meeste kans op neerslag is er op woensdag. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
3: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Celebrating life.

wat een stem, wat een zangeres. En oh, wat een fantastische vrouw. Aretha Franklin hoorde je hier in Kado's Guilty Classics. Het was Respect. En dit zijn Kenny Rogers en Dolly Parton. Island in the

John Miles en Music. Phil Collins kampt al jaren met zware gezondheidsproblemen, waardoor het onmogelijk is voor hem om nog te drummen of op te treden. Zijn laatste live optreden was in 2022. En het is ontzettend zonde dat we deze wereldster nooit meer live gaan bewonderen. Gelukkig kunnen we wel blijven genieten van zijn muziek. Je hoort Phil Collins. Dit is Two Hearts hier in Caro's

Forever 49, want zometeen na het radionieuws van 6 uur heb ik nog een heel uur met Guilty Classics voor je klaarstaan. Onder andere Level 42, Wham! En de Commodores.

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
11: De kippieplank. Die bezorgen we gewoon thuis. Super. Kijk op kippie.nl.
12: Kippie.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl,

0: Lekker toch?
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Het is 6:00.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het aftreden van fractievoorzitter Jens Spaan juist en onvermijdelijk. Spaan maakte vandaag bekend af te treden vanwege de ophef rond zijn bekendmaking dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. En alle nog resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Door een technische storing in de sprinklerinstallatie is het decor en de apparatuur onherstelbaar beschadigd. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
9: Dit is Forever 49.
10: 60s, 70s en 80s.
8: Dit is Caro's Guilty Classics. Guilty.

AM en Wake Me Up or You Go Go. In 2019 overleed Marie Fredriksson, de zangeres van het Zweedse popduo Roxette, aan de gevolgen van een hersentumor. En in 2024 besloot Per Gessle, het andere lid van de groep, toch de groep voor te zetten en werd de Zweedse popster Lena Philipsson de nieuwe zangeres. Ze zijn momenteel bezig met de voorbereidingen van hun Zuid-Amerikaanse tour en blijft de geweldige muziek en de herinneringen aan Marie dus levend. Dit is Roxette en The Look.

Bas Gags, What Can I Say, hoorde je hier in het tweede uur van Caro's Guilty Classics. Leuk dat je nog luistert. Wat mij betreft is dit het beste muzikale broer-zus duo. The Carpenters. And we've only just begun. Hier op Forever 49. We will.

Dusty Springfield en I Only Wanna Be With You werd aangevraagd door Hella voor haar Martin. Om hem via deze weg te laten weten dat ze dol op hem is en echt nooit meer zonder hem kan. En met deze lieve aanvraag, Hella, win jij de Forever 49 koffiebeker. En die komt zo snel mogelijk naar je toe. Wil jij nou ook een aanvraag doen? Het is heel simpel hoor. Ga naar de site forever49radio.nl of naar mijn Instagram, Carolina Dijkhuizen Official. En laat mij daar weten wat ik voor jou kan draaien. En als ik hem draai, dan maak je ook nog eens kans, net als Hella, op die Forever 49 koffiebeker. Level 42 hoor je nu, hier op Forever 49 met Love Games.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AHA Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Alle verf super voordelig.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Ja? Echt serieus?
10: Oh.
11: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
14: Hoe weet jij dat?
15: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
16: Daar heb je Huub van Hubo.
17: Hoi.
16: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
19: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
20: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
21: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
0: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: Het is half tot zwaar bewolkt met in de komende uren wat opklaringen. De wind komt uit het noordwesten, aan zee is die vrij krachtig. In de avond en nacht plaatselijk een bui met in het noordoosten mogelijk onweer. Het koelt af naar 16 graden aan zee en 13 in het binnenland. De wind blijft vooral aan zee en op het IJsselmeer stevig, windkracht 5 à 6. Morgen wordt het zonnig, vooral in het zuiden. De wind blijft krachtig tot matig. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. Morgenavond schuift er dan vanuit het noorden weer wat bewolking over het land. Het blijft wel overwegend droog. Ook de komende dagen houden we het wisselende weerbeeld van zon en wolken. En de temperaturen liggen rond de 21 tot 24 graden. De meeste kans op neerslag is er op woensdag. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
10: Forever 49.
0: Celebrating life.

Het is jullie vast niet ontgaan. De top 449 komt er weer aan. Van 10 tot 14 augustus zetten wij voor jou de lekkerste 449 platen op een rijtje. En deze editie heeft de lijst een zomerstintje. Ga naar de website of de Forever 49 radio app en laat ons weten wat jouw top 3 is. En maak kans op leuke prijzen. That was yesterday. Hoor je nu van Foreigner.

Foreigner hoorde je hier in Caro's Guilty Classics. Ook een leuke suggestie voor die top 449 hier op Forever 49. Hotshot. Dit is Karen Young.

0: Tot zover Caro's Guilty Classics.
1: Het zit er alweer op. Ze zeggen het, en ik zeg het elke week, time flies when you're having fun. En het is gewoon waar. Maar niet getreurd, want volgende week ben ik er natuurlijk weer met 2 uur lang de lekkerste Guilty Classics hier op Forever 49 van 5 tot 7. Voor nu, fijne avond. Heb een heerlijke zondag en geniet van je week. Tot zaterdag.
2: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Jumbo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
6: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Het is 7 uur.
16: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. Schadehersteller Schadenet schat dat de totale schade meer dan €10 miljoen bedraagt. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. 6 dorpen zijn geëvacueerd en mogelijk moeten er meer worden ontruimd. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
17: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
18: Dit is Forever 49.
19: 60s, 70s en

In vergelijking met vorige week is de temperatuur redelijk getemperd. Vorige week was het warm, hè? Niet normaal. Ik ging helemaal drijfnat naar huis. Ja, allemaal lekker dansen met die gezellige muziek uit de jaren 70 en 80. Heerlijk, Sister Sledge hoorde je. Dimitri from Paris. Remix was dit. Over remake van He's the Greatest Dancer. Hele goedenavond. Dit is Club Forever 49 met de Fatback Band van Liam Keegan. I Found Love in...

Zoals iedere week, lekker dansen, lekker genieten vanuit de gezelligste discotheek van Nederland. En misschien heb je wel een hele leuke zaterdag gehad. Dat je denkt van, dit is de perfecte mix om mijn zaterdag mee af te sluiten. Jackass Revenge, Ordean Lizard en Dancing Queen. En dit is Can It Work. Here we go.

sampletjes die we allemaal kennen uit het verleden. Tegenwoordig in een nieuw jasje gedaan, nieuwe saus erover. En je noemt het nu disco. Je hoort de Mag and Groove is in the heart. En dit is Sean Penn.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AHA Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Gamma! Mam! Waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
9: Geeft ruimte.
10: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
19: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
22: Kom maar verder.
21: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
22: Hij is weer klaar.
21: QuickFit en weer verder.
19: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
23: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
24: Praxis.
25: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
26: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
27: Het is half tot zwaar bewolkt met in de komende uren wat opklaringen. De wind komt uit het noordwesten, aan zee is die vrij krachtig. In de avond en nacht plaatselijk een bui met in het noordoosten mogelijk onweer. Het koelt af naar 16 graden aan zee en 13 in het binnenland. De wind blijft vooral aan zee en op het IJsselmeer stevig, windkracht 5 à 6. Morgen wordt het zonnig, vooral in het zuiden. De wind blijft krachtig tot matig. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. Morgenavond schuift er dan vanuit het noorden weer wat bewolking over het land. Het blijft wel overwegend droog. Ook de komende dagen houden we het wisselende weerbeeld van zon en wolken. En de temperaturen liggen rond de 21 tot 24 graden. De meeste kans op neerslag is er op woensdag. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Je luistert naar Club Forever 49 vanuit de gezelligste discotheek van Nederland. Marvin Gaye, Knuckle G en I Heard It Through the Grapevine. Ja, morgenavond is het zover. Wat is er dan? Morgenavond. Nou ja, eerst eventjes lekker luisteren, lekker genieten van Club Forever 49 morgenavond. En dan vanaf 9 uur misschien genieten. Vuurwerk op de televisie. De finale. We gaan het meemaken morgenavond. Er is veel over geschreven, veel over te doen. Maar morgenavond sluit het WK voetbal. Het is misschien wel goed ook. Is iedereen weer een beetje in zijn eigen element. Lekker dansen, lekker genieten op Mystery of Funk. Dit is Rock With You.

Forever 49, Celebrating Life. Genieten van die momenten waarvan je denkt van, kan ik er wel van genieten? Ja, tuurlijk moet je ervan genieten. Want voordat je het weet is dat heerlijke moment weer voorbij. En dat wil je eigenlijk nog wel meemaken. Softmal, hoor je, Celebrate the Good Times. Dat doen wij van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Wil je meer weten over Forever 49? Kijk in onze gratis te downloaden app of op onze website forever49radio.nl. The Lucas, Stella Brown, Shine Bright, Witty.

Angelo. Je heeft hem eventjes door de blender gehaald. Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart. En misschien wel een van de meest geremixte nummers door de jaren heen. Deze Sweet Dreams. Je luistert naar Club Forever 49. You should be dancing. En niet stilzitten op je stoel. Want ja, de dansjewagen is wel gewenst vanavond. Dit is Milout.

Milout en Grimaldo. Still zit is een optie. Ja, we gaan richting het einde van Club Forever 49. And you should be dancing. Mocht je het naar je zin hebben gehad, zijn je danszolen en nog niet afgedanst, dan krijg je morgenavond een herkansing vanaf 7 uur. Morgenavond, de afsluiter van het weekend. En dan een paar uurtjes later de finale van het WK voetbal. Lekker genieten dus morgenavond. We gaan eruit met jouw zoe. Situation.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12...

0: Wauw!
1: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de Verfzaak.
4: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de Verfzaak.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Welkom bij de Verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
7: Aldi.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Odido.
7: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
5: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging.

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Het is 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran heeft het staakt het vuren akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijk leider Mojtaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
4: Dit is Forever 49.
5: 60s, 70s en 80s.
6: Zaterdagavond van 8 tot 9 is de start van jouw dansavond. Non-stop in de mix. DJ Groove Monkey. Op Forever 49.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons super zomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraute.nl.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi, tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, indagkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal 5 voor 6 euro.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
5: Het is half tot zwaar bewolkt met in de komende uren wat opklaringen. De wind komt uit het noordwesten, aan zee is die vrij krachtig. In de avond en nacht plaatselijk een bui met in het noordoosten mogelijk onweer. Het koelt af naar 16 graden aan zee en 13 in het binnenland. De wind blijft vooral aan zee en op het IJsselmeer stevig, windkracht 5 à 6. Morgen wordt het zonnig, vooral in het zuiden. De wind blijft krachtig tot matig. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. Morgenavond schuift er dan vanuit het noorden weer wat bewolking over het land. Het blijft wel overwegend droog. Ook de komende dagen houden we het wisselende weerbeeld van zon en wolken. En de temperaturen liggen rond de 21 tot 24 graden. De meeste kans op neerslag is er op woensdag. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
6: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
7: Celebrating life.
6: Zaterdagavond van 8 tot 9 is de start van jouw dansavond. Non-stop. Non-stop in de mix. DJ Groove Monkey. Groove Monkey. Op Forever 49.

Yeah.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
0: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste huis.

0: KSM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbe Jaanland. Voor een hoedvol avontuur. De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Vier de zomer in Bobbe Jaanland. Vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Het is 9 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Iran heeft het staakt-het-vuren-akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijk leider Mojtaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
6: Dit is Forever 49.
7: 60s, 70s en 80s.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders schrijf je mis.
10: Waar ben jij?
11: Ik zit nog in de trein.
12: Het volgende station is Station Antwerpen.
11: Ik denk dat het wat later wordt.
10: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
11: Nee.
10: Ja?
11: Ja, oké, sorry.
13: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
13: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
17: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
22: Het is half tot zwaar bewolkt met in de komende uren wat opklaringen. De wind komt uit het noordwesten, aan zee is die vrij krachtig. In de avond en nacht plaatselijk een bui met in het noordoosten mogelijk onweer. Het koelt af naar 16 graden aan zee en 13 in het binnenland. De wind blijft vooral aan zee en op het IJsselmeer stevig, windkracht 5 à 6. Morgen wordt het zonnig, vooral in het zuiden. De wind blijft krachtig tot matig. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. Morgenavond schuift er dan vanuit het noorden weer wat bewolking over het land. Het blijft wel overwegend droog. Ook de komende dagen houden we het wisselende weerbeeld van zon en wolken. En de temperaturen liggen rond de 21 tot 24 graden. De meeste kans op neerslag is er op woensdag. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
9: Forever 49.
1: Celebrating life.

0: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
6: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent. Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
19: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
20: Meer voor minder. Simpel.
21: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
21: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
21: QuickFit en weer verder.
22: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Het is 10 uur.
25: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. De Golfstaten noemen de Iraanse luchtaanvallen een schending van het internationale recht. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt tegen de krant Welt am Sonntag. De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
12: Dit is Forever 49.
14: 60s, 70s en

0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
0: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
3: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
10: Odido.
7: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
14: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
18: Het is half tot zwaar bewolkt met in de komende uren wat opklaringen. De wind komt uit het noordwesten, aan zee is die vrij krachtig. In de avond en nacht plaatselijk een bui met in het noordoosten mogelijk onweer. Het koelt af naar 16 graden aan zee en 13 in het binnenland. De wind blijft vooral aan zee en op het IJsselmeer stevig, windkracht 5 à 6. Morgen wordt het zonnig, vooral in het zuiden. De wind blijft krachtig tot matig. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. Morgenavond schuift er dan vanuit het noorden weer wat bewolking over het land. Het blijft wel overwegend droog. Ook de komende dagen houden we het wisselende weerbeeld van zon en wolken. En de temperaturen liggen rond de 21 tot 24 graden. De meeste kans op neerslag is er op woensdag. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Het is 11 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog, omdat de plannen voor aanslagen steeds duidelijker worden. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
7: Dit is Forever 49.
8: 60s, 70s en

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Als je Vodafone Mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot

0: we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
5: Half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot krachtige wind uit het noordwesten koelt het in de nacht af naar 16 graden aan zee en 13 in het binnenland. In de ochtend alleen in het noordoosten nog wat regen, maar elders vanuit het westen zonnig. In de middag vooral in het zuiden zon en een temperatuur van 23 graden. In het noorden blijft het een paar graden koeler. In de avond schuift er vanuit het noorden dan weer wat bewolking over het land. Het blijft wel droog. Ook de komende dagen houden we het wisselende weerbeeld, zon en wolken, en de temperaturen liggen rond de 21 tot 24 graden. De meeste kans op neerslag is er op woensdag. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
6: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
7: Celebrating life.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Socialdeal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja.
5: Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het is 12 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
6: Dit is Forever 49.
7: 60s, 70s en

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en

0: Het is 2:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in North Dakota verwisseld zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en 80s.